0: Ja, Sunfire hoorden wij met de Gallo Waltz. Muziek van Silhouette. Ze doen het live rond.
1: The end of the world. Solo, by Daniel van der Weijden.